0: en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Daarom weet ik dat water het licht kan breken. Waarom weet ik wat ik weet? En kan ik niet vergeten? Ik wil zien de regenboog als wonder van de natuur. Zonder al die kennis, die maakt alles minder bijzonder. Doe mij vergeten dat wat ik weet. Zodat ik alles kan zien met de ogen van een kind. Onwetend en schoon. De nieuwigheid voor altijd. En toch, als ik goed denk, weet ik dat het iets is met breking van licht. Maar hoe precies, weet ik niet. Welke hoek geeft welke kleur? Waarom in een boog? Waarom twee? Waarom raakt de boog meestal de grond niet? Maar vandaag wel. Door al deze vragen is het wonder toch een wonder. De kennis is niet genoeg en ik wil het liever niet weten. Onbegrip blijft me schoonheid geven.

Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NWS Journaal.

Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.

Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.

Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.

te zeggen, ja ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Ah.

mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: City Dijkers met het NOS Journaal.
1: Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, ik hoorde hem van de week weer eens een keer langskomen na lange tijd op de Nationale Radio. En ik dacht meteen, oh, wat lekker, die ga ik ook weer een keer draaien. Je werd wakker met de Boo Radleys met Wake Up uit 1995. Wake Up Boo is het trouwens. Kun je nagaan, al meer dan 30 jaar oud deze plaat, hè? Hey, het nummer werd een groot hit in de Verenigd Koninkrijk en bereikte daar de 9e positie. In Nederland bereikte de plaat helemaal geen hitlijsten. En ja, dat vond ik wel vreemd, maar het was wel een grote radiohit. Want je hoorde hem, denk ik, in ieder geval op de zenders die ik luisterde, hoorde ik hem dagelijks voorbij komen. Ja, vorig jaar in 2025 vierden ze hun 30-jarige jubileum van het album Wake Up met de Welcome Back Tour. Wat een opener, hè? Wake up, it's a beautiful morning.

Nou, een mooie ochtend. Nou, dat gaat het zeker worden. Heb je al naar buiten gekeken? Nou, mocht je dat niet gedaan hebben, het is precies hetzelfde als gisteren. Alleen wordt het warmer en warmer. Maar daar gaan we het later meer over hebben. Diana is nog even op sabbatical. We hopen dat haar nieuwe huis voor de zomer klaar is en zij en haar gezin eindelijk kunnen genieten van hun paleisje. Ja, ze heeft beloofd, zodra ze weer meer tijd heeft, is ze hier weer helemaal terug. Hey, het is vandaag de internationale dag tegen de obstetrische fistel. Ja, dat is een aandoening voor waar zwangere vrouwen tijdens de geboorte last van krijgen. Dat gebeurt meestal als het kind verkeerd ligt. Niet zo prettig allemaal. Het is ook de internationale dag van de vismigratie. Ja, deze dag benadrukt het belang van de open rivieren en migratie van vissen naar alle wateren der aarde. Dus geen gedoe met asielopvangen, geen vissen die op een bankje moeten slapen in het park. Gewoon alles open. Verder is het de nationale schoolschaakdag. Nou, dan moest je op school schaken. Nou, wij hadden wel damtoernooi, maar schaken op die leeftijd, nou goed. En de internationale dag van het schildpad. Nou, internationale dag van het schildpad. Ik dacht, daar kunnen wij wel wat mee doen, toch? Hier zijn de Turtles op Rijnstreek 106 FM.

Ja, er waren twee nummers die we eigenlijk kennen van bands die eigenlijk bekend zijn met een ander nummer, hè? Ja, je hoorde de Turtles met Eleanor uit 1968, een keer wat anders dan Happy Together. En dit waren de White Plains met My Baby Loves Lovin' van een jaar eerder. Ja, en deze White Plains ontstond uit de Flowerpot Man. Je weet wel van Let's go to San Francisco. Ja, dat was die band. Ja, die band had veel singles uitgebracht in de VS en UK. Maar van de singles haal alleen When You Are King de Nederlandse top 40. Dus de Turtles met Eleanor en de White Plains met My Baby Loves Lovin'. Allebei een unusual suspect. Wat gaan we doen? Ja, we hebben een klein weerberichtje voor je. Het is niet zo moeilijk allemaal. Kijk maar gewoon eigenlijk op je weerapp. Maar ik ga het toch wel even doen, hè. Het wordt een zonnige en warme dag in Wageningen. Er is veel ruimte voor de zon met slechts een paar wolkjes. De temperaturen lopen op tot rond de 29 tot 30 graden. Misschien wel zelfs 31 graden. En een hele zwakke zuidenwind. En het blijft droog. Lekker, hè. Op zondag, eerste Pinksterdag, is het stralend en warm. Met opnieuw veel zon en maximaal rond de 28 graden. De wind draait naar het noorden, maar het blijft zwak. Geen regen in zicht, nog steeds niet. Ook maandag, tweede Pinksterdag, zonnig en warm, rond de 28 graden en droog. Ja, en na het weekend blijft ook nog zonnig en warm. Dinsdag nog rond de 28 tot 30 graden. Vanaf woensdag wordt het met de temperatuur wat koeler, 21 graden, maar dat is ook wel heel lekker, hè. Droog en zonnig blijven nog even zeker. Tegen het weekend lopen de temperaturen wel een beetje op, maar er kan misschien ook dan weer een buitje vallen. Dus het is allemaal nog even koffiedik kijken aan het eind van de week, maar de komende dagen is het gewoon lekker warm. Ja, wat een weer, hè. Het is eindelijk weer zover. Summertime. Hier is Billy Stewart.

Oh, en weer een Usual Suspect uit de jaren 60. Je hoorde Albert Hammond, Steve Rowland, Mike Hazelwood en zangeres Christy Holmes, ofwel The Family Dog. Ja, hun debuutalbum kwam in 1969 uit. In 1970 werd de groepsnaam veranderd in Steve Rowland en The Family Dog. Toen scoorden ze ook hun grootste hit en dat was Sympathy. Ja, dit nummer, A Way of Life, werd een jaar eerder uitgebracht en werd na Sympathy de grootste hit van de band. De top 10 in 1969 in de Nederlandse top 40. Ja, daarvoor officieel een aria uit een opera, Porgy and Bess. Die kwam uit 1935. Daarna uitgegroeid tot een echte klassieker onder liefhebbers van klassieke muziek, jazz, blues en popmuziek. Ja, vorig jaar had ik 2 maanden lang een andere versie gedraaid. De hele zomer. Iedere week een andere versie. Van Billie Holiday tot Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. En van Brainbox tot Janis Joplin. Maar ik heb het vaker gezegd. Voor mij blijft de versie van Billy Stewart altijd de beste. Hey, even heel wat anders. Vorige week zaterdag overleed Dennis Locarrière. Ja, de naam zeg je misschien heel weinig, maar deze man was de oprichter van Dr. Hook en de Medicine Show. En samen met Ray Sawyer was hij ook de zanger van de band. Ja, en hoewel Locarrière op de papier de frontman was en op de meeste nummers ook de liedvocalen voor zijn rekening nam, was het toch die Ray Sawyer die met het ooglapje het meest opviel en een soort boegbeeld werd van de band. Hè. Ja, het was het ooglapje wat hem deed, hè? Dr. Hook. Ja, de meerstemmigheid van Locarrière en Sawyer droeg aan tot het geluid van de band. Die in de jaren, die in de jaren 70 en 80 een beetje leveerde tussen country, softrock en disco. Ja, en ik dacht, ja, ik moet wat draaien van Dr. Hook en de Medicine Show. Later trouwens afgekort tot Dr. Hook gewoon. Ik zat een beetje te kiezen gisteravond. En het is zoveel keuze, hè. Wat hebben ze gemaakt? Sylvia's Mother, Sharing the Night Together, Baby Makes a Blue Jeans Talk, Cover of the Rolling Stones. Ik heb deze zomersochtend gekozen voor een lekkere, ja, toch wel een beetje yardrock nummer van de band. Terug naar 1980 met Sexy Eyes.

Doe maar, Belle Helena uit 1982. En geloof het of niet, maar morgen wordt de schrijver en zanger van dit nummer, Ernst Jans, hou je vast, 78 jaar. Ja, in 1982, 84 jaar geleden, kwam dit nummer uit. Ik zit even snel te rekenen en even kijken met een dagverschil. Toen was hij 33 jaar nog. Wauw, wat vliegt de tijd, hè? Ernst Jans, 78 jaar. Ik kan het niet voorstellen. Belle Helene, het nummer werd uitgebracht op Doema's album Doris Day en andere stukken. Vreemd genoeg kwam we niet verder dan een tiplijst voor de Nationale Hitparade, maar later is het natuurlijk uitgegroeid tot een nederpopklassieker. Daarvoor, was het nou yardrock of niet? Ja, ik vind eigenlijk van wel. Je hoorde Dr. Roek en The Medicine Show met Sexy Eyes. Ook weer zoiets, hè? Geen hit in Nederland. Zelfs niet eens in de tipparade. Ja, 2 jaar later scoorde de groep hun laatste grote hit, Baby Make a Blue Jeans Talk. Dr. Roek. Ja, de zanger Dennis Locarrière, hij is niet meer. Vorige week zaterdag overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij werd 76 jaar. Ja, het is vandaag 23 mei van het jaar 2026. 23 mei, de 143e dag van het jaar, de 144e dag in het schrikkenjaar. Hierna volgen nog maar 222 dagen tot het einde van het jaar. En dat is nog maar 1 dag tot eerste Pinksterdag. 13 mei is ook de dag dat in, laten we zien, 1949, de vestiging van Bondsrepubliek Duitsland met als hoofdstad Bonn. Ja, de grondwet van West-Duitsland treedt tevens in werking. West-Duitsland, ja, die waren vroeger heel goed in voetballen. Tegenwoordig kwalificeren zich niet eens meer, hè? West-Duitsland. In 1969 gebeurde heel veel. De Lauwerszee wordt afgesloten en wordt vanaf nu Lauwersmeer genoemd. Ook in 1969 de rockopera Tommy van de Woel komt uit. En in 1969 de Nederlandse hitlijst Hilversum 3 top 30 begint. Volgens mij is dat wat later de top 100 werd en nou de top 50. Denk ik, hoor. In 1977, ja, dat was een minder leuke dag. Zuid-Molukkers beginnen een treinkaping bij de puntengijzeling van een lagere school in Bovensmulden. Ja. In 1988, dat was ook niet een goede dag. Kroonprins Willem-Alexander, tegenwoordig bekend als onze koning, belandt in de buurt van Leiden met zijn nog bijna nieuwe Ford Sierra in de sloot. Wauw, ja, dat is onze koning, hè. In 1992, de bekendste strijder tegen de maffia in Italië, rechter Giovanni Falcone, wordt vermoord bij een bomaanslag op Sicilië. Ja, daar is ook heel veel films over gemaakt. En ook waar heel veel films over gemaakt zijn, is de dood van Donnie in Clyde. Ja, op 23 mei 1934 lopen het misdaadduo Bonnie Parker en Clyde Barrow in de hinderlaag van de politie en worden doodgeschoten. Ja, en hoe dat precies allemaal gebeurde, dat hoor je nu.

heerlijk, hè? Doe me altijd denken aan die lente- en zomermiddag in de eind jaren 90. Heerlijk. Supergrass met Moving uit 1999. Ja, weer een unusual suspect. Want die Supergrass die hebben veel radiohits gehad. Maar die bleven altijd, alle singles bleven steken in de tipparade. Helemaal geen top 40 hits gehad hier in Nederland. Zelfs hun bekendste hit, All Right, die heb ik zelfs ook nog op single gekocht. En die kwam ook niet verder dan de 12e plek in de tipparade. Deze Moving deed het trouwens iets beter. 11e plek in de tipparade. Ja, daarvoor, en dat was wel een vette hit. Georgie Fame met The Ballad of Bonnie and Clyde. Ja, we hebben nog wat jaar hier in ons midden. Wie zijn er allemaal dit weekend jaar? Laten we even kijken. Actrice Joan Collins is jaar, 93 jaar wordt ze. Drew Carey, 68 jaar. Melissa McBride, ze is van The Walking Dead, 61 jaar. Ronald Koeman Jr., 31 jaar. Harry Piekema, die kennen we nog wel van de reclames voor supermarkten. Tegenwoordig van telefoonabonnementen, 67 jaar. Jochen van Gelder, 63 jaar. En zangeres Jewel. Lang niet meer van gehoord, hè? 51 jaar wordt ze. Dan gaan we naar morgen en dan hebben we onze grote vriend, de nationale moppenkont, Bob Dylan jarig. Internationale moppenkont. 85 jaar wordt hij. Ernst Jans van Doemar, ik zei het al, 78 jaar. Joost Buitenweg, acteur, 59 jaar. Hij speelde begin jaren 90 in de goede tijden, slechte tijden. Rien Hogendoren, 59 jaar, wauw. En Valerie Zwicker, zij wordt 54 jaar. Ja, en dan hebben we ook nog Patti LaBelle. We kennen haar vooral als zangeres van LaBelle. Je weet toch, van die grote hit uit 1974, Lady Marmalade. Maar ook in de jaren 80 scoort ze nog een aantal hits. Zoals deze, samen met Michael McDonald. Patti LaBelle. Ja, zij wordt morgen 82 jaar.

Ja, mooi hè. Morgen wordt hij 85 jaar, Bob Dylan. Je hoort het mooie, Lady Lay uit 1969. Ik was een beetje aan het zoeken naar ja, toch iets zomers. En ik denk dat dit het meest in de buurt kwam. Iets zomers van Bob Dylan, Lady Lay. Ja, het nummer was oorspronkelijk geschreven voor de film Midnight Cowboy. Maar het was niet op tijd ingestuurd om ook daadwerkelijk in de film te worden opgenomen. Dylan bood het nummer toen aan de Everly Brothers. Maar die sloegen het nummer ook af omdat ze de tekst misschien een beetje te seksueel vonden. Ja, het verscheen op zijn album Nashville Skyline uit 1969. En het leuke aan het album is dat hij, net zoals bij dit nummer, de meeste liedjes van dit album zingt met een relatief lage stem. Niet die stem die we van hem kennen, maar...

Maar het was een hele nieuwe stem. Ja, Bob Dylan gaf aan dat dat het kwam dat hij gestopt was met roken. Maar er zijn later wat de demo's uit begin jaren 60 opgedoken. En toen gebruikte hij ook al deze wat rustige stem. Dus wat is nou eigenlijk de echte stem van Bob Dylan? Ja, daarvoor draaide ook een hele mooie stem, hè? Michael McDonald samen met Patti LaBelle, On My Own. Ja, een jaar daarvoor eerder uitgebracht door Dionne Warwick. Maar ik vind dit zo'n mooie versie. Ja, en misschien komt het toch een beetje meer dan door Michael McDonald dan door Patti LaBelle. Maar goed, Patti LaBelle, ze was ook jarig. Ze wordt morgen ook jarig. Wat zei ik nou? 82 jaar. Wauw. Iedereen wordt maar zo oud, hè? Dat schiet maar niet op. Hey, we gaan eruit met een wat lekkers. Nee, ik heb gewoon wat tijd over. Ik heb wat tijd over, dus niks instrumentaals. Het is zomer, ik heb een kort nummer nodig, dus hij kan eigenlijk weer. Julio Iglesias met het mooie Quiero.

Oh, heerlijk hè. Helemaal hier in die warme studio. Julio Iglesias met Quiero hoorde je op Rijnstreek 106 FM. Heerlijk. Het is altijd weer mooi als ik de nummer kan draaien, want dan weet je gewoon, de zomer is in het land. En we gaan eruit met een lekker instrumentaal stukje muziek. Zomerse muziek uit IJsland. Ja. De groep heette Messafort. Messaforte, misschien? Op zijn eilandse. Met Garden Party. Top 10 hit in 1983. Na de klok van 11 uur ben ik terug met meer heerlijke muziek hier op Rijnstreek 106 FM. Dan ga ik even een raampje openzetten of zo. Want, poeh.

0: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Nu met Danny Daniels.

Oh, jammer, nu al afgelopen. Ik word hier altijd zo vrolijk van dit nummer, joh. Naar Radio Michael Walden en Patty Austin met Gimme, Gimme, Gimme, All Night Long. Ja, en naar Radio Michael Walden, hij was oorspronkelijk producer en songwriter. Hij heeft best wel wat hits geproduceerd, zit te kijken. Van Aretha Franklin deed ze heeft hij de Freeway of Love gedaan. En I Knew You Waiting For Me, grote hit, samen met George Michael. Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship. I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston. En verder heeft hij nog gewerkt met Mariah Carey, Lisa Fisher en LJO. Ja. En die Patty Austin, die had in 1985 ook al een hele carrière achter de rug. Want die werd op 4-jarige leeftijd al ontdekt door Quincy Jones tijdens een plaatproductie van haar peettante. En dat was Dinah Washington. Ja. En tijdens de jaren 60 en 70 toerde ze als achtergrondzangeres met artiesten als Sammy Davis Jr., Harry Belafonte en Roberto Flack. Zelf scoorde ze helaas geen hits, maar ze is wel op platen te horen van onder andere Cat Stevens, Billy Joel, Frankie Valli, Steely Dan, Paul Simon en Joe Cocker. Nou, dan verdien je toch ook lekker je geld met muziek, toch? Ja, ik zit even te kijken. Gimme, gimme, gimme. Alleen een paar landen in Europa een hit, waaronder Nederland. Raar, hè? In de VS werd de 39e positie behaald in de hot R&B hip-hop songs. En ook in Engeland gebeurde vrij weinig met de single, maar in Nederland haalde het de 10e plek in de Nederlandse top 40. Hey, ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar het is warm en het wordt nog warmer, maar het is vooral zonnig en droog. Ja, ik heb hier een weerberichtje voor je. Er is veel ruimte voor zon met slechts een paar wolkjes hier in Wageningen. De temperatuur loopt op tot 29 tot 30 graden met een zwakke zuidenwind en het blijft lekker droog. Ook zondag, eerste Pinksterdag, is het stralend te warm met opnieuw veel zon en maximaal rond de 28 graden. De wind draait naar het noorden, maar het blijft zwak, geen regen in zicht. Ook maandag, tweede Pinksterdag, zonnig, warm, rond de 28 graden, droog. Kijk, mooi. Na het weekend blijven de zondag en warm, dinsdag rond de 28 tot 30 graden. Vanaf woensdag wordt het iets koeler met temperaturen rond de 21 graden, maar droog en zonnig blijft het zeker. Nou, tegen het weekend kunnen de temperaturen weer oplopen, misschien gaat het wel regenen, maar goed. De komende weken warm, zon, nog warmer en heel lang licht. Ja, de zomer is eindelijk in het land. Ik zeg joepie. 40.

Ja, dat ene nummer van R.E.M. die zanger Michael Stipe aanvankelijk niet wilde uitbrengen, omdat het volgens hem was geschreven voor kinderen. Ja. Als één nummer naar de ruimte zou worden gestuurd om R.E.M. te vertegenwoordigen, wil ik niet dat het shiny happy people wordt, aldus Stipe. Ja, dat lees ik hier. Nou zeg, ik vind het wel meevallen, zo'n leuk nummer. Top 10 hit in 1991. Hé, tweede stem is trouwens Kate Pearson van de B-52's. Ja, die herken je uit duizenden, hè? Ik was even aan het googlen hoe oud ze nu is. Kate Pearson, vorige maand is ze 78 jaar geworden. Ja. Daarvoor zullen we even een stukje van de original doen. Die is best wel leuk. Bob Dylan, I'll Be Your Baby Tonight. Hij bracht het uit in 1967 en werd uitgebracht op Dylan's achtste studioalbum John Wesley Harding. Ja, wij draaiden hier de tropische versie van Robert Palmer samen met UB40 uit 1991, I'll Be Your Baby Tonight. Nou, een stukje Dylan. Hello.

Ja, dan mag je zelf kiezen welke versie je leuker vond. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind de versie van Robert Palmer en UB40 toch iets leuker. Hey, zometeen heb ik de nieuwe single van Ilse de Lange voor je. Die is ook lekker zomers. Even kijken. Ja, de Wageningen-agenda is onderweg. En natuurlijk heel veel zomerse muziek. U hoort het allemaal naar George Benson hier op Rijnstreek 106 FM.

leuk hè? De nieuwe van Ilse de Lange. De afgelopen jaren was ze veel aan het experimenteren met muziek. Ook een beetje de dance kant op en zo. Dit was weer een beetje hoe wij haar hebben leren kennen. Hè? Eind jaren 90, Something Good. Ik vind hem leuk. Ja, en er komt nog meer aan, want deze single is een voorproefje op haar nieuwe album Sunrise. Die verschijnt een beetje na de zomer ongeveer. Daarvoor, ja, was het nou soul of yard rock? Nou, het halve personeel van Toto deed eraan mee, dus het gaat wel heel erg de yard rock kant op. Maar het zat er lekker tussenin, hè. George Benson met Lady Love Me One More Time. Ja, geen hit, maar het bereikte wel, even kijken, in Amerika de 30ste plek in de Billboard Hot 100. In de Nederlandse top 40 kwam het ook maar tot de 30ste positie, dus nee, het was geen hele grote hit, maar wel heel erg lekker, hè. Vooral met dit weertje erbij, hè? George Benson, Lady Love Me One More Time. Is het een Unusual Suspect? Ik ga het van de weekend overleggen met Diana. Zometeen de Wagener Agenda. Wat is er allemaal te doen op dit warme Pinksterweekend? Maar er is nog meer zomerse muziek hier op de radio. Straks de Les Humphries Singers naar Juan Luis Guerra. Met dat liedje, Ik zong altijd onder de parasol.

0: Ja, het is een koffer, echt waar. Een koffer van een country-klassieke, Battle of New Orleans van John Horton. Ook Johnny Cash heeft hem gedaan. Ik heb een stukje voor je meegenomen, want ik vond hem wel eigenlijk heel leuk. Heel wat anders, hoor.
1: Well, we fired our cannon till the barrel melted down. Then we grabbed an alligator and we fought another round. Filled his head with cannonball and powdered his behind. And when we touched the powder off, the gator lost his mind. We fired our guns and the British kept a-coming. Wasn't as many as he was a while ago. Fired once more and they began to running. Down the Mississippi to the Gulf of Mexico.
0: Ja, leuk hè. Ik zit ondertussen even te kijken wie er allemaal in die Les Humphries Singers hebben gezeten. Want ik weet niet of je die videoclip wel eens voorbij zien komen. Ze waren echt met veel. Nou, er zijn inderdaad veel leden van de groep die ook een succesvolle solo carrière hebben gekregen. Veel ook in Duitsland hoor. Zo had je ene Jürgen Droes en Linda Ubelher. Die gingen naar Silver Confection, maar bekender zijn John Lawton, later bekend van Uriah Heep. En Liz Mitchell die ging naar Boney M. Ja, leuk hè. En daarvoor hoorde je een van de leukste zomerhits aller tijden, vind ik dan. Juan Luis Guerra met Barbados de Amor. In het Engels vertaald Bubbles of Love. Ja. De zomerrit van 1991 en een top 5 hit in zowel de Nederlandse top 40 als de nationale top 100. Ja, zometeen meer heerlijke muziek waar we vrolijk voor worden. Maar eerst pakken we onze fiets. Stappen we op, maken een rondje Wageningen en gaan we kijken wat er allemaal te doen is dit weekend. Ja, we hoeven niet ver, want we beginnen hier beneden in de Unishof, waar musicalvereniging Sempre Serrano schittert met de musical Big Fish. Een magisch verhaal vol fantasie, ontroering en spectaculaire avonturen. De muziek is van Andrew Lipa, bekend van de Addams Family, en de Nederlandse vertaling komt van André van Hest. Je kunt de Big Fish vandaag nog zien, vanmiddag om 2 uur en vanavond om 7 uur. Kaarten vind je via sempresereno.nl of telefonisch wil je via 0317-420-460. Ja, ook bij de Unishof de buitententoonstelling Oud Zeer. In het plantsoen voor theater de Unishof staat op dit moment de indrukwekkende buitententoonstelling Oud Zeer van Stichting Open Mind. De expo vertelt de vaak verzwegen geschiedenis van de Nederlands met roots in Nederlands-Indië en Indonesië aan de hand van persoonlijke verhalen over de oorlog, ontworteling en veerkracht. Je ziet hoe deze geschiedenis nog steeds doorwerkt in de generaties van nu. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en blijft tot 3 juni. Nou, zeker de moeite waard om even langs te lopen. Nou, dan de liefhebbers van goed bier. Bij Stadsbrouwerij Wageningen kun je elke zaterdag terecht voor een open proeverij en elke tweede zondag van de maand voor een rondleiding. Reserveer een keer via de webshop van de brouwerij. Zin om naar buiten te gaan? Vanaf 2:30 staat er een mooie wandeling door het Arboretum Belmonte. En door de stad kun je nog steeds de verhalen van bomen ontdekken. Scan de QR-codes en luister hoe de Wageningse bomen hun geschiedenis vertellen. Ja, en dan vanavond wordt het warm, zwoel en plakkerig in de Molenstraat. Want in Loburg Light is er weer Latin Night. Dansen, drinken, socializen en dit keer draait DJ Pieter Davis de lekkerste Latin, reggaeton en tropical vibes. Gezellig, zwoel en altijd een goede sfeer. Het feest begint om 10 uur. Morgenmiddag keer terecht bij Café Daniels vanaf 2:30 voor een stevige portie blues, country en rock'n'roll. Sugar Mama Boy, ofwel Bas de Jong, staat al 40 jaar op de planken met zijn band Sugar Mama. Maar nu gaat hij solo en neemt je mee van Johnny Cash tot Sonhouse, van Hank Williams tot Chuck Berry. Murder Ballads, 50's Hits, Bo Diddley Beach en een echte trip back in time. Ja, dan wil ik nog even een klein stukje vooruitkijken. Want op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, is er een gezellige braderie in de Hoogstraat en op de Markt. Veel winkels zijn open, de terrassen zitten vol en hier en daar is het altijd gezellig. En het is altijd een heerlijke dag om het historische centrum te slenteren. De braderie loopt van 11 tot 5. Ja, tot zover de agenda. Veel te doen hier in Wageningen. Dan gaan we weer verder met heerlijke muziek. Michael Jackson. Nee, de Jackson zei dat eigenlijk. Blame it on the boogie.

Ja, net zoals de Bo Wedleys, waar ik deze uitzending vanmorgen mee begon, ook weer zo'n nummer die ik stiekem al een beetje vergeten was. Dotsie met de tweede single van een derde studioalbum, Free Peace Sweet, Good Enough. Ja, het werd de grootste hit van Dotsie met een vierde plek in thuisland, Verenigd Koninkrijk. Nederland natuurlijk weer een radiohitje, 17e positie in de tipperade, weer geen hit, maar ja, we kennen hem allemaal nog. Het was ook de enige keer dat Dotsie in de Nederlandse hitlijsten had gestaan trouwens hier. Daarvoor de Jacksons met de eerste single van hun 13e album, Destiny, Blame It On The Boogie. Ja, en toch nog een keer het verhaal vertellen, want het verhaal blijft toch eigenlijk wel heel leuk, hè? Het nummer werd niet door de Jacksons zelf geschreven, maar door de Britse muzikant Mick Jackson, totaal geen familie. Hij nam het lied zelf op, maar de Jacksons hoorden het op een muziekbeurs, waar hij meteen verkocht en namen de nummer razendsnel ook op. En toen gebeurde er iets unieks. Beide versies kwamen tegelijk in de hitlijsten terecht. De pers noemde het zelfs de Battle of the Boogies. En uiteindelijk werd de versie van de Jacksons toch de grote hit. Met ons ook een mooie top 10 notering. Ja, en die versie van die andere Mick Jackson, die zijn we allemaal een beetje vergeten. Ik heb een tijdje geleden gedraaid in de Originals-uitvoering. Originals-uitzending. En eigenlijk, ja, hij is helemaal niet slecht, hoor. Het is gewoon jammer dat die Jacksons gewoon toch iets populairder waren. En toch meer een disco-beat erachter hadden. Maar eigenlijk is die versie van Mick Jackson, en die moet vaker gedraaid worden. Gaan we volgende keer een keertje doen. Hey, even kijken. Vorige uur had ik ze ook al gedraaid. Dr. Hook, maar we doen het gewoon nog een keer. Als eerbetoon aan Dennis Locarrière. Die vorige week overleed. Misschien wel het leukste nummer van de band. Baby, make a blue jean stock.

taking me. Ja, ik zat even te kijken, want ik heb het even tussendoor gegooid. 2005 was dit dat deze Katie Tunstall doorbrak in Jules Holland was het toen. Eigenlijk was het eigenlijk geen grote hit hier in Nederland. Maar het is wel door de jaren heen is het... Oh, Jan-Pieter Klik van wel. Ik zeg, ga even kijken. Geen grote hit. Maar ja, het heeft toch wel de tand destijds te doorstaan. En eigenlijk is het nou wel eigenlijk gewoon wel een heel lekker bekend nummer. 21 jaar oud alweer, 2005, wauw. En daarvoor hoorde je, ja, omdat de beste man Dennis Locarrière afgelopen zaterdag is overleden. En Dr. Hook, de manager show was het toen al af. Het was gewoon Dr. Hook, Baby Make a Blue Jeans Talk in 1982. Het was de laatste grote hit van de band. Daarna verliet de andere zanger, Ray Sawyer, de band. Ja, Dennis bleef nog een tijdje doorgaan, maar na 2 jaar werd de band weer opgeheven. Maar in 2019 was hij weer terug en startte hij een nieuwe tour onder de naam Dr. Hook 50 Anniversary World Tour. Ja. Dennis Locarrière op 76-jarige leeftijd overleden afgelopen zaterdag. Ja, en hier is het ook bijna afgelopen. Zometeen Jan-Pieter met de zinderende zaterdag. Het Rijnstreekcafé. Rijnstreekcafé, dat komt natuurlijk ook eraan. En al die andere leuke programma's hier op deze mooie zender. Hey, we gaan eruit met een lekker zomersplaatje van Ziggy Marley en de Melody Makers. Ik ben er volgende week weer. Tot dan.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nou, daar gaan we weer.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
3: Lijnstreek FM. Zaterdag met Jan-Pieter Ubbels.

0: Bruno Mars. En oh, zo flauw om mee te gaan praten met iemand die aan het zingen is. Dat moet ik eigenlijk niet te vaak meer doen. Bruno Mars hoorde je. En I Just Might. Daarvoor zomerse energie. Die is zeker aanwezig in de song van Rita Ora. Die is getiteld Your Song. Leuk om mee te beginnen. En ik heb er een... wist u dat je... Nou, misschien een heel groot wist u dat je bij. Daarom geen jingle deze keer. Hij schreef mee aan deze track. En als je goed naar de track luistert... En dan natuurlijk vooral het refrein gedeelte. Dan zul je Ed zelfs horen in de achtergrondvocalen. En toen ik dit vanochtend opschreef, toen dacht ik van... Is dat zo? Hoor ik Ed? En later, toen dacht ik, toen komt die single... die komt zo eventjes in mijn gedachten voorbij waaien. En dan denk je van, oh ja, ja, tuurlijk. Ed, die zit gewoon in die single... Op de achtergrond vocalen dan. Een nieuwe zinderende zaterdag tot 2 uur vanmiddag... met in ieder geval berichten voor je uit Wageningen. Ik heb het weekendweerbericht ook voor je. De plaat die je kunt samenvatten in 1 zin. En natuurlijk, ja, streektaalmuziek.
1: Rijnstreek FM. Muziek en nieuws voor Wageningen.

juweeltje uit 2010 van John Mayer en Perfectly Lonely. Daarvoor had ik nieuwe muziek voor je. Staat momenteel nog aardig hoog in de Nederlandse hitlijst. En ja, kun je dat nog nieuwe muziek tegenzeggen? Maar ja, misschien eigenlijk niet. Suzanne en Freek, halverwege in de Zinderende Zaterdag. En de komende maand, en dan heb ik het niet over mei, want mei is al bijna voorbij. Dan heb ik het over juni, hoor. Ze staan op verschillende podia. Zo is Wantai Live er in Dordrecht op 5 juni. Er is in Utrecht het Central Park Festival op 13 juni. Het Drakenboot Festival in Apeldoorn op 19 juni. Dat is hier nog wel redelijk dicht in de buurt. Ja, je moet iets verder reizen voor Pinkpop in Landgraaf op 20 juni. En Concert at Sea. Nou, dat is helemaal voor een aantal mensen in de Uithoek. Maar nou ja, als je er echt naartoe wil. Concert at Sea, daar staan ze ook op de Brouwersdam. De laatste is 27 juni. Dan is ze in Antwerpen, daar gaan ze de grens over. En dat is ook wel heel erg leuk. Dan staan ze in Life is Life. Op 27 juni is dat. Goed, het is de Zinderende Zaterdag. Tijdens jouw lunch. Zometeen, Ace of Base. All That She Wants. Dit is Cameo.

is Ace of Base in de zinderende zaterdag hier op Rijnstreek 106 FM met All That She Wants. Daarvoor, oh, uit de jaren 80, Cameo en Candy. Ja, ik zoek altijd een moment wanneer je die plaat kan draaien. Maar tijdens de lunch, hè, zo rond die tijdstip, dan zit er niet zoveel snelheid in de radioshow. Dus dan mag het wel. Zometeen, dan staan ze voor je klaar. Dan heb ik berichten voor je uit Wageningen. Ik neem ook het weekend weer bericht met je door. En in die berichten heb ik een blokje klassiek eigenlijk. Want even kijken hoor, wat heb ik hier staan? Ik heb hier Mozart, een stuk van Mozart. Dvorak, die komt voorbij. En nog een ander klassiek stuk. Dat zometeen. There is it.

0: After all this time.
1: Ja, in 2022 toen schreeuwde Lewis Capaldi altijd zijn plaat in. In plaats van gewoon lekker rustig te zingen, deed hij dat altijd schreeuwend. En toen kreeg hij dit, Forget Me. Het is zaterdag, het is 23 mei. En aankomende vrijdag om 8 uur 's avonds is in de Johannes de Doperkerk het jubileumconcert van Toon Kunstkoor. Het koor dat bestaat 80 jaar en in dat kader pakken ze groots uit met Tudeum van Dvorak en de muziekmakers van Elgar onder leiding van dirigent Hans de Wilde. En afsluitend is er de Kroningsmesse van Mozart. Dit in samenwerking met de professionele solisten en het Promenadeorkest. De Johannes de Doperkerk biedt voor dit concert een fantastische akoestiek. En passen deze werken in uitbundigheid goed bij het vieren van het jubileum. En via toonkunst-wageningen.nl lees je veel meer informatie. Dan is het 1 minuut over 12:30. Tijd om eventjes naar het weekendweerbericht te kijken. Dit weekend brengt zomersweer met vanmiddag temperaturen die rond de 30 graden liggen. En daarbij een zwakke wind die uit het westen waait. In de avond en nacht is het helder en komt het af richting de 13 graden. Eerste Pinksterdag, morgen dus, ligt de maximale temperatuur rond de 27 graden. De wind die gaat dan zwak uit het noorden waaien. In de dag naar maandag daalt de temperatuur richting de 13 graden. Tweede Pinksterdag, dat is dus maandag, ligt de temperatuur overdag rond de 28 graden. De wind die blijft zwak uit het noorden waaien. En vanaf dinsdag wordt het iets minder warm. Dat is dan wel heel erg lekker. Dat zal wat rond de 22 graden zijn. Maar dat is dan wel fijn. Het blijft overwegend droog.
2: Heb je je radio op 106 FM? Dan luister je naar Rijnstreek FM.
1: Draai ik ondertussen muziek voor je van Olivia Adine samen met Sam Vander en Rain Me In.

op Rijnstreek in de Zinderende Zaterdag. En je hoorde The Man alweer uit 2014. Daarvoor Sam Fender en Olivia Dean als een soort van gastoptreden op deze track. Rain Me In. En als je de videoclip hebt bekeken, ja, dan moet je ook geen andere videoclip er eigenlijk bij hebben. Dat is eigenlijk dan zo. Chic op de radio met I Want Your Love.

Goed, uit de jaren 80 met Higher Love. Het is wel leuk om de versie uit de jaren 80 weer te draaien, want de nieuwe versie van Kygo samen met Whitney Houston, die laat ik eigenlijk vaker aan je horen, maar deze is wel een keer leuk om te doen. Daarvoor Chic uit de jaren 70 met I Want Your Love. Dit is nieuwe muziek van Alex Warren en The Fever Dream.

Alex Warren. En je hoorde Fever Dream. Ja, die droom ken je vast wel, hè? Dat je heel veel koorts hebt en dat je denkt van, ja, waar ben ik in godsnaam mee bezig of waar ben ik beland? Dat is hem eigenlijk. Fever Dream. Elke week een plaat die je kunt samenvatten in één zin. Zo ook deze week. To the Moon and Back van Savage Garden beschrijft een ziel die hunkert naar onvoorwaardelijke liefde, maar zich verschuilt achter muren die ooit uit verdriet zijn opgebouwd.

0: Ja, als je dan een plaat samenvat in één zin, dan moet je de plaat natuurlijk ook bijna helemaal uitdraaien. Ik draai dit voor je. Savage Garden en To the Moon and Back. Wat een verhaal zit er achter deze track eigenlijk. Het is niet te geloven. Ja, ze hebben natuurlijk ook nog Madly, Truly, Deeply hebben ze ook nog gemaakt. Maar die is veel minder bij mij blijven hangen. Zometeen. Dan zitten we alweer op het tijdstip van 1 uur. Dus je kan dan het landelijke nieuws horen. Daarna, na 1 uur, dan is natuurlijk deel 2 ervan. De zinderende zaterdag. Ja, ik ben enorm aan het tijdrekken. Ik weet ook niet waarom, maar goed. Dan heb ik in ieder geval nieuwe muziek in de playlist voor je klaarstaan. Die nieuwe muziek die heeft alles te maken met 2 Amerikaanse steden. Dat zijn de stad Boston in de staat Massachusetts. En Nashville. Ja, dan moet ik, dat volgens mij was Tennessee. Ja, dat, zoiets in dat verhaal. Dat ga je zo meteen horen aan het begin van het tweede uur.
1: Je hoort het meteen. Dit is Rijnstreek FM.
0: Maar eerst heb ik nieuwe muziek voor je van Kevin en Roxy Dekker.

0: daar.
1: Ja. Het is het datingprofiel van Roxy Dekker die voorbij hoorde komen. Roxy zong er zelf over dus. Kevin en Roxy Dekker met hun nieuwe single Jij hebt mij. Zometeen na 1 uur ben ik terug.

0: Rijnstreek FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag.
0: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik wel heel verbaasd ben dat het in de Nederlandse hitlijst terecht is gekomen, deze Stella Lefty. En Boston. En ze zit in de trein op weg naar Boston. Dat je het even goed gehoord hebt. Ik kan me zo voorstellen dat je denkt van, Jopiter, twee country songs achter elkaar. Ja, je lijkt alsof je in één keer naar een country zender aan het luisteren bent. Er is niks mis mee natuurlijk. Dit komt heel vaak voor als je in Tennessee op de interstates en je hebt de autoradio aan. Of op een andere highway, noem maar wat. En je hebt de radio aan en je hebt toevallig een van de 10.000 country zenders op je radio die je kunt ontvangen daar. Ja, dan zou dit kunnen gebeuren, dat je zoveel country achter elkaar hebt. Goed, Luke Combs, daar begon ik deel 2 van de Zinderende Zaterdag mee. Fast Car, en deze nieuwe was dus van Stella Lefty, getiteld A Boston. En een nummer dat ontstond spontaan, zomaar. Ze was in het wilde weg aan het schrijven. En in Nashville natuurlijk, of course, waarom niet. En later, toen ze het uitbracht of via of online zette, ging het viraal via de sociale media. En het werd haar eerste grote hit. En dus ook in Nederland, want hij staat in de Nederlandse hitlijst. Ja, country folkachtig. Nou ja, heerlijk, dat was het zeker. Tweede uur show voor je, met straks natuurlijk nog die streektaalplaats. Een beetje, misschien zeg ik nu iets heel verkeerds. Onze country? Nee, misschien niet. Misschien niet helemaal. Dat straks in de radioshow. En ik heb natuurlijk ook nog voor je berichten uit Wageningen.
1: Muziek en informatie. Rijnstreek FM.
0: Ja, zometeen. Little Kleine, Samuel Velten. Maak me nou niet gek. Eerst Enrique en Duella Corazon.

0: Duel El Corazón in de Zinderende Zaterdag. Ik dacht bij mezelf, we doen eventjes een voorstelrondje. Je hoorde dus net Enrique Iglesias samen met Wessin op deze heerlijke single. Ik ben
1: Jan-Pieter Ubbels.
0: En wie ben jij nou weer? Dat hoopte ik, dat die zou komen. Oh. Dit wil wel eens gebeuren. Dan druk je toevallig op de verkeerde knoppen. Wie ben jij nou weer?
2: Het is je mooie leeuw kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: gek.
1: Zullen we niet doen, zullen we niet doen. Samuel Welten's nieuwste single is samen met Little Kleine. En Maak Me Nou Niet Gek. Daarvoor dus Enrique Iglesias samen met Within. En het voorstel rondje deden we er ook even tussendoor. Ja, en Samuel Welten, hij treedt de komende tijd op de volgende locaties op. Zo is er Dreampop op 12 juli. Op 15 augustus is er het Boerenrock Festival. En als je niet helemaal weet waar dat is in Drouwenermond. Dat is in Drenthe. En dan is er ook nog in Lemmer op 22 augustus is er het... Ja, daar komt-ie. Glamour Beach Festival. Dat is natuurlijk van Glamour, hè? Dat snap jij. En dan is het Glamour. Glamour eigenlijk. Het Glamour Beach Festival. Ja, ik vind het leuk gevonden.
2: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

Track kwam uit de jaren 80 en getiteld Down Under. Daarvoor Alanis Morissette uit de jaren 90 en Head Over Feet. Zometeen voor je bericht uit Wageningen. Maar eerst Alicia Keys met een fijne track uit 2020. Ja, het zijn wel jaartallen vandaag. Hier is Underdog.

0: ik vind 2020 altijd een soort zo'n waterscheiding jaar. Waarin we natuurlijk in een enorme pandemie zaten. Waar we misschien te veel meer uit willen terugdenken. Maar de muziek die ook werd uitgebracht in dat jaar, die was natuurlijk wel ontzettend goed. Alicia Keys en je hoorde The Underdog. Ja, ik zit net eventjes te bedenken. We kunnen er wel een soort van deze uitzending af en toe gewoon een jaartallen bingo voor maken. Van als ik weer eens een keer te veel met jaartallen aan het goochelen ben. Of je aan het vervelen bent met jaartallen. Schrijf ze op en dan stuur het gewoon een lijstje op. Hoe vaak heb ik vandaag weer jaartallen geroepen? Dat mag je doen naar radio@rtvrijnstreek.nl. Goed, het is zaterdag 23 september. De komende maanden kun je op verschillende dagen in het weekend deelnemen aan een stadswandeling van 1,5 uur met gidsen die vertellen over Wageningen, wat al sinds 1263 stadsrechten heeft en nogal wat heeft meegemaakt in de loop der eeuwen. Zo was er het gevalletje Grensplaats tussen het hertogdom Gelre en Utrecht. Frontstad. En het laat zien dat vrede en oorlog sterk verbonden zijn met de stad. En daarnaast is er tijdens de wandeling aandacht voor grote en kleine historie, architectuur. En de start van de wandeling is om 2:00 PM. En meer informatie lees je op rondleidingenwageningen.nl. En ik geloof dat de eerste al, ja, die is op maandag, tweede Pinksterdag. Dus als je op tweede Pinksterdag het net even niet weet, dus dat je denkt van, nou, wat moet ik nou weer gaan doen? Ja, misschien een stukje wandelen.
1: De zinderende zaterdag.

Ja, voor iedereen die dacht dat je net in september aangeland was, dat klopt niet helemaal. In mijn tekst staat hier gewoon mei, hoor. Dus het is gewoon 23 mei vandaag. Muziek van Morgan Wallen samen met Tate McRae hoorde je met What I Want. En ook Taylor Swift en Open Light. Zometeen Bobby Brown in het lijstje. Two can play that game. Maar eerst Rockwell en Somebody's Watching Me.

Bobby Brown in de Cinderella Zaterdag hier op Rijnstreek 106 FM. En Two Can Play That Game. Daarvoor Rockwell. Somebody's Watching Me. Ja, ik ga niet weer dat verhaal vertellen hoor. Alsjeblieft. Er zat hier net iemand naar mij te zeiden van... Ja, je moet dat verhaal weer doen. Nou, ja, het verhaal kennen we toch wel, Michael Jackson? Ja, ga ik het toch een beetje doen, hè? Ga ik het toch een beetje doen? Nou, ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. Het is niet nodig. Goed, tijd voor de streektaalplaat van deze week. Die komt uit Limburg. En deze week stel ik een trekzak aan je voor. Dat zijn de Limburgse Bart Storken en Tren van Enkevoort. Die je misschien nog kent van Rowan Herzen. En ze combineren Limburgs en Nederlandstalige teksten met een sterke focus op de accordeon. Wat een gevoel geeft van een warm, herkenbaarheid en soms weemoedigheid. De stijl beweegt tussen pop, folk en wereldmuziek. Afgelopen september, daar komt hij weer, brachten ze het album Op het Hart Gedragen uit. Ik draai de track Zing Maar.

Ja, de streektaalmuziek van deze week. Die komt uit Limburg. Van het duo. Van het duo Trekzak. Ja, ze moesten nog even vertellen dat de wind gaat liggen. Nou, dat wisten we natuurlijk al wel, want dat heb je gehoord in het weekendweerbericht om 12:30. Trekzak dus. Het duo bestaat uit Bart Storken en Tren van Enkevoort met het nummer Zing Maar. En ik heb even zitten kijken. Het hele album, wat ik je ook al vertelde, Op Hart Gedragen, staat meer met dit soort heerlijke, meekabbelende tracks waar je nog een boek bij kunt lezen. Nou, dat kun je hier niet bij. Absoluut niet. Even een beetje snelheid.

Ja, deze van Katy Perry was ik helemaal vergeten. Maar die is eigenlijk wel ontzettend leuk. This is how we do. Zinderende zaterdag onderweg voor je. Busy, samen met krantje Papi, Rolf Sanchez, Zin in de zomer. Eerst iets heel anders, iets ook veel recenters van Key and the Crow. Met een ontzettend goede videoclip, dat heb ik wel eens verteld. De track is getiteld Heaven. En hoor je nu in de Zinderende zaterdag.

0: Streek FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45... Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Bertram noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie.

Yeah. Meeting after meeting moet ik hier echt bij zijn. Of ik lever alleen werk, simpeler kan het niet zijn toch. Al die jaren hard voor weinig neeft, nu is de prijs op. Precies waar ik moet zijn, ergens daarboven, dit is mijn spot. Die water draait.

waar de jongens jagen op de A16. Zo de weg af naar de kitchen en je ma niet zien. Krijg ik sowieso de tap, maar ik sla misschien. Ik heb die millie niet getikt, maar heb hem zwaar verdiend. Weer gevallen in mijn oude gewoontes. Dit is vee, mijn girl, ik heb de cloud niet eens nodig. Heb geen cruisers voor mijn pap en al mijn gouden horloge. Nee, ik ben humble tot de dag, ik lig in touwen naar bodem. Als we dat we winnen, staan pole position. Ieder zijn ding, nee, volg mij niet, homie, volg je richting. Free op de guys, het liefste nu nog wachten op de zitting. Lange wierie, dikke barba, ik lijk op een viking. Maar let op straks, dan ben ik oud, rijk, dik en kaal. De wip die staat al outside, ready, zo word ik onthaald. Ik loop de store uit 4 tassen, ik heb niks betaald. Is normaal, grappig, toen ik niet had, plukte ze mijn kaal.

If I could just hold you.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na één jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting, heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.